0: leeg van ons nieuwe hoop in de stilte van het plastische verhoor. Tietra, waar in het bedoel is en in het plastische verhoor.
1: Vannig, het nek is tilkomend.